0: What the fuck is it? Waar de voor gaan? Hé, waar was je after party?
1: Kijk, fuck you.